daar strak ik met mijn mail. Oké, kom, kook je maar weg. Heb al snel alles gezien. Tennis slaapt en hazen. Slaapt met offene ogen, maar ze zien niks. Gleich in een diebe. Tussen hennen.

Daar gaat over de laan, wij hebben zo'n keren, hè? Oh, oh, daar gaat over de laan, dat was ook spitsoren. Wow, wow, wow, wow. Daar is de laan, daar is de laan, daar is de laan, dus zijn we dan maar voortstrokken. Jetzt hast du es weib, voortstrokken is er. Daar gaat over de laan, geld is dus een ding, toch?